0: Welcome to Frues med Hopning. Ak si Irma en Hilda as je ook.
1: Hallo en welkom to Diane. Du was ons ne woorde je schicht vertalen, nicht? Goed, dort wordt ons saaie van wat wie van deel reden willen.
2: Hallo Hilda en Irma. En hallo to all die no ons hoortje. Eine vrouw as im stuur en op een vloer zet een kleine jong en checkt saaie ja bromsch. En dan zegt hij, ek sie saaie dal. Wat meist die de mama? Zij stond geduldig bij arm en zegt, zei me, waarom zegt ek dat du wist hier matte en stout je zette? En hij zegt, na, jos ek had jeng ongereed. Also, doorwein moest hij doorzette en evalaie bij arm dat leid weer. De jong en zijn mama deden nog een beetje langer reden en dan gingen zij bij het vrouw af en kochten nog Maya aan.
0: Dort wie een gouden wijze mama.
1: Niet alle kinder worden zo opgebracht. Door is niet immer lief en verstandnis van kinder. Deze mama wie streng over je recht en wo zij haar jongetje behandelen deed.
0: Waarom geloofst u me ook zij arm door zette?
2: Hij had wat aanrechtetje doen. En in een steed dat zij hem leut uitlamen deed door hem stuur, of hem met de hand jengen zijn welle ramleiden deed, gaf zij hem tijd nood te denken, wat hij niet meer wil dal zijn. De jong wie ongeveer 2 jaar oud, en hij moest door vielleicht 3 minuten zetten.
1: De moeder bewijst een gewissen respect voor haar kind.
2: Dat weer zij je anders als voor een andere mama dat deed en een andere stuur. De mama ere stem kan een van wiet af heren. Doe dat nech, hier ab. Doe nust antwoorden. Lotte weer de bed te zijn bij betolen. Doe weer een 3 jaar zit me jaaltje met ere mama. De weer gaan smak, de nust niet slechtheid, opdat de mama deed er nog emma streng aanreden. De vrouw hing je er valsig te zeien. Zo dat du die nicht freie deist met dien kind. Jun kunt dat taub schein gonen. De vrouw weer trurig over disse bed.
0: Dort weer 2 zeier verschiedene mames.
1: Jo, eine deit dat 2-jährige jonkje met respect behandelen. Zij halp am en te zijn, wat hij dei weer nicht aangebracht en waarom hij dal weer. En de andere deit bloos eigen lome, ook van dat gar nicht neidig wie. Dat 3-jährige Mjaltje kon nus recht doen.

0: Welkom terug naar Vroegesmeer Hopening. Eenmaal als Jezus hier op een eeuw zeer veel mensen leren deed, reed hij van wel wie kennen zeilig of een vrouw zijn.
1: Om omvang van ons programma zien we dort weer het beste leren van mensen wat een voorbeeld zijn. Wel wie dort met Jezus? Deed hij wat hij leert ook uitleven, zodat wie van dort ook leren kennen?
0: Aber sicher. Hij weer sanftmoedig en deemoedig. Weet nog wel hij op zijn knieën deed de jinge er een grieze feit wassen, wat je weinig de arbeid van ons kloof weer?
1: En dan zegt hij dat zij ook zo zullen dort van een ander donnen.
0: Hij bewijst ook zeer veel medelijd met die lieden deiden, oude krank weeren. Hij schiet zonen aan wat uitzorts hadden. Am jomme dort, even die weet vroeg dat er een eindsjen zijn begroeven wil.
1: Als Jezus gekweeld en gekritisch wordt, deed hij voor die beden en zeed. Verjef aan, die weten niet wat zij doen. Jezus is toch een wonderbaar voorbeeld voor ons. Ik wonder wat du even dit denken deest. Wat wordt ons vrouw merken en zeenen? Voor ons is dat leichter stolt te zijn als die mutig. Dat is zeer schwer anderen te vergeven. We willen ons in een weg hebben. Ons is dat wichtiger dat anderen ons wat rekenen als God tom je volle leven. Aber Jezus heeft ons een betere weg geleerd. Hij wijst ons met zijn voorbeeld wat we werkelijk vrouw kennen zijn. Hij weer doch de beste leraar.
0: Ik zie vrouw dat ons is van de woorden denken je helpen van wat Jezus ons had geleerd. Ik wil daarvan leren en dat uitleven. Jeet hij dat ook zo? Daarin is de ware vrede. Onze tijd is ware afgerond. Wie willen ware van Jezus zijn leer dit nächste Mal reden? Wenn du ons schrijven wist, hier is de adres.
2: Wenn du irgend vrouw hast, dan kost du mich schrijven hier is de adres. En mijn naam is Joyce Dick. Box 3 saas 1, Blumenuit, Manitoba, R0A0C0. En mijn phone.
3: Radio Transmundial presenta a continuación un programa en idioma alemán.
4: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Noche Alemana von Radio Transmundial. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Ernst Weichselberger, in der Produktion Deborah Wahl und in der Tontechnik Christian Arisalle. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind. In der heutigen Sendung hören wir einen Vortrag von Pastor Horst Marquardt über das Thema Altwerden braucht Übung.

nu de vijfde bij zevende vers in het tiende kapitel. Daarom, als hij in de wereld aan hem zei hij, Apfa en goof was du nich, ob en tjarpe hast du mij redgemaakt. Brandapfa en apfa verzind, je vallen die nich. Dan zei ik, Tjek, ik zie je komen, en de eeuwe schrift van boek staat het van mij geschreven, Dien welle God te donen. En den oude bond weer door de verzendingsdag als de hoge priester met bloot en de allerheiligste stof in zelt en tempel en nanjink. Dat moest hij ieder jaar donen, maar door weer niet de verzekering dat zijn zende en de zende van dat volk weggenomen werden. Dat we alles in schatten, maar de werkelijkheid is in de Heer Jezus en zijn dood gekomen. Dat is ons duidelijk gemaakt als de Heer Jezus op een kruis starf. Dit is wat we in Johannes 19, daar is de vers lezen. Als Jezus den wijnedik gekregen had, zei hij, Nu is alles voor dich. En boog zijn kap af en jef zijn juist op. Als Jezus met zijn vader hem gebed weer, verdem dat hij gekruisigd wordt, is dit van zijn gebed doorgeschreven in Johannes dat 17e kapitel, de vierde vers. Jezus zei, ik heb die op de eerd verheerlijkt, de arbeid die du mij gegeven hast, heb ik voor dich gebracht. Wanneer mensen dem Herr Jezus in zijn radung afzeien, dan klingen ze dem Herr Jezus zijn bloot in de grond. Dort wordt ons loten in dit kapitel vergesteld worden. Hier wordt ons ook gezegd dat God zijn plan weer dat Jezus Christus, die van aanvang eind met God weer, wordt een tjarpe gegeven worden, zodat hij God zijn welle doen kan. Brandapfe en apfe verzin worden aangestald, zodat mensen weten worden, hoe wie er een zin aan van God weggeleid hadden. De Heer Jezus kwam naar deze eerd als een mens, zogar als een kleine kind. Als God zijn tijd gekomen weer, dat Jezus voor die zin sterven zal, kan hij zeggen dat er geen zin in zijn leven weer. Hij kon vielleicht haar gezegd dat hij terug naar hemel gaan wordt, leven als op een kruis sterven, maar dat weer niet God zijn plan. Wieder, de Heer Jezus had ons zo leef, dat hij ons en onze zinde niet laten kon. Hij wil je komen God zijn welle te donen, en dat moest den dood aansluiten. Hij starf voor onze zinde, en de zinde van de ganse wereld. Dat is waarom dat vandaag mogelijk is, dat een zinde vrijgemaakt kan worden, dicht in geloven en dem Heer Jezus Christus. O, mijn vriend, hast u dat voor die zelfs aangenomen? Wanneer, nu is dat een aangename tijd. Neem aan als die heiland aan. Nu de achte bij tiende vers in de tiende kapitel. Nu dem als hij zeed, dat apfe en goof en brandapfe en apfe verzind, wist u niet, en je vallen die ook niet, die nu dat je zaadje je op het weer, dan zei hij, Tjek, ik kom dien welle te donen. Hij neemt dat eerste weg, dat tweede op te rechten. Derg dis welle, en dem dat Jezus Christus zijn liefje opvat, is een voor allemaal, zijn wie nu je heiligt. En de vijfde bij zevende vers brengt de schrijver de vers van den 40ste psalm aan. Hij zegt, ook dat het met de Heer Jezus te donen heeft. En in 40ste psalm zegt dat, Apfe en brandapfe is niet wat u hebben wist, maar u hast mij de uren opgemaakt. Maar wanneer de Hebreeën schrijven dit aan Jezus aanwenden deed, zegt hij, Apfe en goof en brandapfe en apfe verzind, wist u niet, dan zei hij, Tjek, ik kom dien welle te donen. En in oude bond, on je dat je zaad, wanneer deine zijn meester niet nog de zes jaar dat hij je deent had aan verloten wil, dan wordt de meester hem nog een derde post brengen en een lach die zijn uur maken met een als. Dan wordt hij de meester zijn deine zijn en zijn gans het leven. Jezus kwam over God zijn welle te doen. En wat weer God zijn welle? Nou, God zijn welle weer dat mensen zullen geraakt worden en dat Jezus dat op een kruis voor zich brengen wordt. Dat kan niet gedonen worden, ohne dat hij naar deze eerd komen wordt. En mensen gestalt op zich neemt. Hij kwam,
En wil zij een mensje lief houd, kun hij ook sterven. Wil zij geen zin houd, kun hij voor die en mij sterven. De eerste bond die met apfel en brandapfel te doen houd, wordt weggenomen zodat de tweede bond kan ingevierd worden. De tweede heeft met de Heer Jezus en God zijn wille te doen. Jezus Christus heeft zijn lief geopferd als hij op een kruis stierf. Hij heeft het een voor allemaal gedaan. Daardoor zijn we nu geheiligd. Wer zijn de mensen die de schrijver hier erwähnt? Nou, dat zijn de mensen die de Heer Jezus als een heiland aangenomen hebben. Dat zijn zonen die wedergeboren zijn, die zelig zijn geworden. En vriend, bist du een van die? Du kannst. Bekend dat du een zender bist, voor dem Jezus starf. En geloven neem am als den heiland aan. Lood am en den hoort en in. Hij wordt komen. En dech dem heilige Geest en die wonen. Hij wordt die van dine zind vrijmaken. Nu de tiende kapitel de elfde bij het viertiende vers. Aan ene hand staat de priester dag voor dag in dienst. Een apfel voorken, dezelfde slachtapfel die niemals kennen, die zin wegnemen. Maar aan de andere hand, deze heeft één apfel voor zin gebracht en heeft zich voor Emma dolgezet tot God zijn rechte hand en luurt van dan wat zijn vriend aan zijn tonnefoutbank gemaakt worden. Dan derg één apfel heeft hij den die geheiligd worden voor Emma volkomen gemaakt. Zoals we al gezien hebben, onder den oude bond, moesten de priester eerst voor ihre eigen zin een apfel brengen, en dan kunnen ze een apfel voor andere mensen brengen. Dat is wat de priester dag voor dag deed, en dat we voorken dezelfde soort apfel. Zijn arbeid weer niemals voordig, en door wie tjene steed in dat zelt of in tempel, waar de priester zich doorzetten kon, dan zijn arbeid weer niemals voordig. Zo'n apfel kunnen de zin bloos bedijken, aber niemals wegnemen. Aber als Jezus zichzelf als een apfel aangeeft, kan hij durch één apfel voor zin alle zin wegnemen. Dat brukt hij bloos eenmaal doen. Als hij dat gedaan had, stond hij am derde dag van den dood op, en am 40 dag ging hij terug naar hemel. Daar heeft hij zich bij God zijn rechte hand dolgezet, wil zijn arbeid als voordig gebracht. Zonen die geheiligd zijn, dat heet zonen die wedergeboren zijn, heeft hij voor Emma en Emma volkomen gemaakt. Du kanst een van den zinnen, wann du am aannemen worst. Nu de 15e bij 19e vers. Dit bedient zegt, ans ook de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nu deze dag maken wil, zegt de Heer. Ik wil mijn geboten en er horten geven, en ook en er zin en dan schrijven. En er zin en er godloosheid wil ik niet meer behouden. Nu, woe daar vergeving is voor deze, geeft dat geen apfel meer voor zin. Daarom, breder, wil we nu dat toevertrouwen hebben en dat allerheiligste en antagone, der Jezus zijn bloot. We hebben al gezien dat als God van een nieuwe bond met Israël reden deed, reden van hoe hij zijn geboten en er horten schrijven wordt en niet op steenen en tofelen. Dat wordt in Jeremia 31 beschreven en hier wordt dat waarde ongestrikt. De andere wichtige zaak is dat God er zinde niet meer behouden wordt. Dat wordt hij bloos kunnen doen, wanneer hij betoeld werden en dat hij verjeefd werden. En dat kan bloos door de Heer Jezus gedaan worden. Nu, dit heeft nu nog met de toekomst voor dat volk Israël te doen. God is niet voordig met dat Israël volk. Al zonen die nu aan de Heer Jezus leven worden gereicht voordig, die zijn zelig geworden. Nu is dat volk Israël over de ganze wereld verstreid. God heeft gezegd dat in zijn ene tijd wordt hij den waarde toepzamelen en den terug naar haar land brengen. Dat is wanneer zij een nieuw hoort kregen worden, zeg maar. En zij worden de Heer Jezus als haar heiland en Messias aannemen. We hebben gezien dat de Heer Jezus zichzelf als een apfel voor zin gegeven heeft. De apfels onder den oude bond moesten immer wedergebracht worden. Jezus zijn apfel wordt bloos eenmaal gebracht.
Kein anderer Mensch kann ein anderes Opfer nur Gott bringen, dort er annehmen wird. Der einzige Weg, dort irgendwer nur Gott kommen kann, ist durch dem Herr Jesus Christus. Söhne, die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen haben eine wunderschöne Gelegenheit, dort wir zu irgendeiner Zeit nur Gott kommen können. Irgendeiner Zeit. Dort haben wir aber bloß durch dem Herr Jesus sein Blut donen. Wenn Menschen irgendein anderer Weg proben, dann wurden sie weggedreht worden. Wir haben ein Taufvertrauen, dort wann wir nur Gott durch Christus in sein Blut kommen, dann wird er uns nicht weichdrehen oder rückstehen. Mein Freund, ich frage weiter, wo ist das von dir mit dir? Du hast vielleicht geglaubt, dass wenn du dort Bastard däst, dass du deine kannst, dort, dann wird Gott dort annehmen. Aber Freund, dort wird dir nicht gelingen, ich sei dir. Wenn du dort deine kannst, dann wird dort niemals seine Nädig gewasst, dass Jesus nach dieser Erde kommen muss. Jesus wird nicht erbrückt ab dem Kreuz sterben, wann wir dich an so Worte können selig werden. Wann du glaubst, dass Jesus ihn tut ab dem Kreuz bloß für große Sünde ist, weißt du nicht, wo groß deine Sünde sind? Deine und meine gute Worte sind so aus besudelte Kadre in Gottes Ansehen. Dort ist, was Jesaja 64 sagt, bekenn deine Sünde und nimm dem Herr Jesus aus dem Heiland an. Möchte der Herr ihn alle reichlich segnen.

De directe en de wereld hadden alles om je zacht wat ze bleus konden, met eenmaal kalm in een oude mannen. Dan zei dat, wiem zacht ze. Na jo, een meidje, die beschrijven haar met een witte kleedje, met een huid op een kop. Oh, zei dat, jo, het zacht, een kleine meidje, maar dit is al lang bij ihre Klaus treedt. Dit kwam en nam hier wat een rand waar de treden ihre Klaus, wo de jene, des ween, die es al bestemd thuis. De direkte weet letterlich. Na gut, hij mag zich dan ook op een wagen huis.

De TJ voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij houdt nu zo angst en nu wordt haar al zo koud en zij houdt zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithuilen. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil niet op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wachten, wanneer zij heet, wees rusten, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal vangen ze aan te beden.

Ze zout ze door en het verjeent veel tijd, voor haar bijzonders. Zij dacht niet dat het vrijt een stond voorbij weer, nu weer het als de ganse eeuwigheid.

En Izi zal toe en eime wade houdt ze gebed. Opa bij haar wordt het gans ruig op een hoorte. Zij wist dat wanneer ze God ook nu al alles teugen heeft gehad, hoe schlecht ze wie, dat God haar alles verzeiht had en hij had haar sogar de angst genomen en de fout wie ook niet mal meer zou wei. Nu met einmal heet ze van wiedem als van jemand ihr Nomen räubt. Met einmal nog een bestje noda en dan schreit ze laut: Papa, et sie hier! Et sie hier, Oni! Et sie hier! De papa blijft stone en zegt hem werd: Hab je nog die heet? Doch, sagt er als Wahn, Opa, nicht so deutlich. En Izi schreit wieder: Halt mi, halt mi, et sie hier! Nu heet de papa ganz genau de Stem hinter sich. De rande schwind de boine Oni. En dan tjedde ze rondom in de bersche, zei wie niet door. O nee, de papa wie erschreit, wat zag hij? Onien eine kluft, lag sie in meetste, zei wie zo wiet ne onje gerutscht. Hij ruipt, Izi, Izi, et sie hier. Papa, papa, et vreemde dat het die zei. Dan halp de wirt langsam dem voedende onje, en hij kwam met Onje en nam zijn kleine dochter in de hand. De vreed wie groot. Izi draait er een papa om hals en zegt Emma: verzeih me, dat het zo ongehoorzaam wie. Op het vreed me zo zei je dat je door bent. De papa had ook 10 moed te schelen. En hij wie God zo dankbaar dat ze nu al in deze donkerheid nog Izi vinden konden.